0: Antwerpen is een jongen van 15 op zijn elektrische step gewond geraakt bij een politieachtervolging. Als je 15 bent, mag je nog niet met zo'n step de weg op en hij vluchtte voor een politiecontrole. De step kon veel sneller dan toegelaten. Tijdens de achtervolging probeerde hij ook nog een politiemotor aan te rijden en daarbij is hij gevallen. En in Begijnendijk is een motorrijder omgekomen bij een ongeval. De man van 41 botste met een auto bij een inhaalmanoeuvre en was op slag dood. Bij het incident bij een Amerikaanse militaire luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk zijn uiteindelijk gebruiksklare brandbommen en chemicaliën gevonden. 5 mannen zijn opgepakt. De Iraanse revolutionaire garde had het Verenigd Koninkrijk eerder al gewaarschuwd om vanaf die luchtmachtbasis geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen. De Nederlandse premier Rob Jetten is tijdens een congres van zijn partij D66 van het podium gehaald. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde een aantal van de betogers weg met harde hand. Daarna herbegon Jetten aan zijn toespraak. Zwitserland spreekt zich uit tegen een striktere neutraliteit. In een referendum verwerpt 71% van de kiezers het voorstel. Er komt binnenkort trouwens nog een volksraadpleging, dan over de versoepeling van de wet op oorlogsmateriaal en de export van wapens naar het buitenland. Paus Leo XIV heeft actieve euthanasie veroordeeld tijdens een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. De paus noemt het onmogelijk om het veroorzaken van de dood als normaal te beschouwen.
1: Het is onmogelijk te consideren als normaal de dood te geven.
0: Lourdes is de voorlaatste halte van het pauselijk bezoek aan Frankrijk. Dat sluit hij af in Metz met op maandag een toespraak over Europa. Het kan regenen en de minima zakken naar 12 graden. Daarna een licht regenachtige maandag, maar wel zacht, tot 27 graden in het oosten. De komende dagen is dan nazomers bij maxima rond 25 graden.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deur.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

se escapa. Rechtsgeveer.

garageertje met zijn palmtaxjes hing van een stoetus. Voor hem was het niet ver, want je kwam van Sint-de-Cruz. Van 's nachts vroeg was die het

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: Hier hoor je het beste van eigen bodem.
1: Zie je hem op het totje?

mijn koor. Eerst een schatje van al hier, van al door, van al hunter. En achter een minuut of drie, komt toch heel de letanier. Zie je hun appetotje,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende dagen nog meer hoge temperaturen. Die lopen nog verder op. Maandag misschien eerst een kleine terugval, maar toch nog maxima van vooraan de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag zijn buiten categorie. Vooral dinsdag kan het heel erg warm worden, met maxima die een stuk boven de 25 graden kunnen uitkomen. Er wordt zeer warme lucht aangevoerd, met ook heel veel zon daarbij. En ook woensdag lijkt nog een hele warme dag te kunnen zijn. Kortom, echt hoge temperaturen, ongezien voor de tijd van het jaar. Later in de week wordt het dan geleidelijk wat minder warm, maar ja, dat kan ook niet anders. Mogelijk valt er hier of daar eens een bui, maar meestal blijft het droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

0: Hier hoor je het beste van eigen bodem. VPRO. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht

met je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht van een clown.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naessens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

0: Thuis Gekappen.
1: Rechtsgevieren, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd, als je al heel wat.

de helden. Het ventje was niet rood. Je lette op de villo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef kende hoort.

de Anniart. Koren of zijn belletjes rinkelen op de markt. Heel wat toeristen bleven stoom en zin als het.

0: Ja, je hebt het niet misgehoord. Het is wel degelijk een feit. Benny Scott is er weer met nieuw werk anno 2026. Naar eigen zeggen zijn allerlaatste single. Benny is inmiddels 86, Brugs Huffie Heuren. En het ging inderdaad om drie illustere figuren uit het Brugse straatbeeld. Sorstje van de Helden, Pier Zoete en Prinsiertje. En de kop is eraf. Benny is met dit nieuwe liedje met die Brugse figuren deze week onze Brugse kappen. Je krijgt hem dus heel regelmatig te horen in deze werkweek 40, waaraan we beginnen. Echt waar, Benny Scott met een nieuwe single.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

on top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op pijn.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden, ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afweert.

0: dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regen of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait hij niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland. En staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

Carlisle. Nog een keer in onze VBRO ontbijtshow Never Too Late. En ik dacht dat ze ook de Brugse kappen hadden, hè, toentertijd. In 2024, toen het liedje pas uit was. Daarnet ook nog terug naar onze Brugse top 40 van 1985 met Diana Ross. En zo gaat deze maandagse VBRO ontbijtshow goed en wel uit de startblokken. We zijn inmiddels al warm gelopen. We gaan naar Geert Nasens eerste ochtendweerbabbel.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VBRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VBRO ochtendweerbericht.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden, ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden, om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afwezig blijft bij temperaturen die ook een duw krijgen. Veel meer dan 18, 19 graden zal het vandaag niet worden. En dat is toch een verschil ten opzichte van de verwachtingen van vorige week. Je ziet toch duidelijk dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regen en of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait die niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.

Radex nog een keer. Ze had er onze Brugse keppen mee. Eerder dit jaar, vlak voor de zomer, dacht ik, met Back to You. Nog altijd haar recente titel. In deze maandagse VBRO ontbijtshow. Uiteraard de allerlaatste maandag van deze septembermaand. We hebben nog met vandaag erbij 3 dagen voor de boeg. En dan is het weer aan die oktobermaand. Maar een herfst, daar denken we nog lang niet aan. Weerman Geert Naessens, die zal zometeen heel erg formeel zijn vandaag. En vooral dan morgen en de volgende dagen weer zomerse toestanden. Al mogen we dat officieel niet meer gebruiken. Hè. Laat het ons houden bij een dikke nazomer waar we deze dagen van zullen kunnen genieten.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen. Zat die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond vannacht nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed, maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

0: Nee, nooit. Onze eigen Norbert in de start van onze maandagse VBR-ontbijtshow nog een keer. Zoals we hem inderdaad nooit of te nimmer zullen vergeten hier bij de Brugse Radio. Het station dat hij 45 jaar geleden zelf oprichtte. En dat vergeet ik nooit, een hit van Norbert uit 1971. Later ook nog overgedaan bij onze noorderburen door niemand minder dan Gert Timmerman. En van Norbert gesproken, we onthouden van deze maandagse VBR-ontbijtshow vooral dat niemand minder dan Benny Scott een nieuwe single uit heeft. Waarom zeg ik dat? Wel, Norbert was uiteraard de man waaraan Benny Scott alles te danken heeft op de radio. Het was Norbert die allereerste liedjes van Benny Scott destijds uitriep tot Brugse keppen. En zo werden ze helemaal gelanceerd en gepusht en werden ze gekneed tot Brugs erfgoed, de liedjes die het vandaag de dag nog altijd zijn. En daar voegt Benny Scott deze dagen dus nog een extra titel aan toe, namelijk die Brugse figuren. Mocht je het gemist hebben in het eerste deel van de VBRO ontbijtshow, straks later deze voormiddag tussen 11 en 12, dan draaien we hem gewoon nog een keer, de Brugse keppen van week 40, die Brugse figuren. Benny Scott over respectievelijk Zorstje van de Helden, Pier Zoete en Prangiertje. Je hoort ze straks nog een keer voorbij komen bij monden van Benny Scott in zijn gloednieuwe single. Deze week dus onze meest gedraaide, onze Brugse keppen. Hoi hoi, fijne maandag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten.

staakten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Avelhem heeft een Porsche gisteravond een enorme ravage aangericht. De wagen botste er tegen de vitrine van vastgoedkantoor Century 21, reed daarna naar de overkant van de straat en eindigde in de ingang van de Carrefour Market. De bestuurder stapte uit en vluchtte weg. De politie onderzoekte wie er achter het stuur zat en hoe het ongeval kon gebeuren. Voor het Hof van Assise in Brugge gaat vandaag het proces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme verder. De 48-jarige landbouwer bekende dat hij op 16 november 2022 zijn dochters van 8 en 5 jaar om het leven bracht. Hij ontkent dat hij ook hun moeder wilde doden door met de elektriciteitskast te knoeien. Vandaag komen onder meer de wetsdokter en de psychiater aan het woord. Zij moeten uitleg geven over hun vaststellingen en over het profiel van de beschuldigde. In Wervik stopt de Koninklijke Schuttersgilde Sinte Barbara eind dit jaar definitief. De vereniging werd opgericht in 1450 en bestaat ondertussen 576 jaar. Daarmee is ze vrijwel zeker de oudste vereniging van Wervik. De beslissing om te stoppen werd volgens de gilde uit noodzaak genomen. De leden spreken van een pijnlijke keuze. Oostende krijgt een prominente plaats in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Mijn Restaurant. Clemence van den Broeke, 23, en de 34-jarige Bahir Jabbar Hiel vertegenwoordigen West-Vlaanderen en hopen de wedstrijd te winnen. Ook in de slimste mens ter wereld is West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd. Onder andere acteur Rick Verheijen, chocolatier Dominique Persone, badmintonspeelster Julie Delru, journalist Sarah van Deurzen, hoofdredacteur Bert Bultink en Gala Rommelare nemen deel. En we eindigen met een opvallend huwelijkscadeau uit Dadizelen. Vrienden van het pasgetrouwde koppel Jens de Blauwe en Lien Stasis hebben in hun tuin een volledige bierkapel gebouwd. De constructie trok zaterdagmiddag meteen de aandacht. Een jeugdvereniging uit Wevelgem kwam toevallig langs tijdens een opdracht waarbij verschillende meisjes als nonnetjes verkleed waren. Zo kreeg de bierkapel onmiddellijk een passend bezoek.
3: Wel zeg, zo goed gezien. Het
4: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Opening nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gas. gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt toch wel een mindere dag. Het zat gisteren al een beetje in de kaarten en het wordt vandaag eigenlijk alleen maar bevestigd. Een front dat de scheiding vormt tussen de warme lucht ten zuiden van ons en koelere lucht ten noorden, ligt vandaag echt boven onze regio. En dat zorgt voor veel wolken. Die zon, nou, dat zal een schaars artikel worden, om niet te zeggen dat ze eigenlijk volledig afwezig blijft bij temperaturen die ook een duw krijgen. Veel meer dan 18, 19 graden zal het vandaag niet worden. En dat is toch een verschil ten opzichte van de verwachtingen van vorige week. Je ziet toch duidelijk dat dat front een beetje roet in het eten gooit. In de loop van de dag zijn er ook perioden met regenen of buien mogelijk. En dat zou zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Bij een ook wat koelere wind die uit een noordoostelijke hoek komt. Veel meer dan zwak waait die niet, maar het is toch allemaal een stukje minder dan eerder gedacht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

En dan een andere buschauffeur. Die nakkelt niet. En die gaat mee, ook zo'n bus, een daguitstap. En die gaat met zo'n bus naar Monschau. En iedereen goed gezind natuurlijk. En ze komen aan zo'n overdekte markt. Iedereen koopt, iedereen geniet. Er is ook van alles te kopen. Ze stappen terug in. Het laatste madammeke zegt tegen de buschauffeur. Chauffeur, zegt ze, ik denk dat ik een beetje seksueel ben aangerand. Zegt die chauffeur. Allee, de honden had toch niks meer om doen, hè. Maar ja, zegt, dat is niks, madammeke, ik zal het nachecken. Allee, ze rijden verder, komen ze over een overdekte markt. Iedereen gekocht, gekocht, dat is zoals je op reis bent. Ineens leste madammeke ook, ze zei, meneer de chauffeur, zegt ze, het is niet voor het een of het ander, maar ik denk dat ik een beetje seksueel ben aangerand. Toen zegt de chauffeur, dat is nu twee keren, dat is niet normaal. Luister, zegt de madammeke, ik zal het in doorgaan, ga maar gerust zitten. Hij zegt tegen zijn medechauffeur, Roger, ga ik er zien, zegt hem, want dat is iets dat niet klopt, dat zijn er nu twee. Ik zal het licht uit doen en zien dat je niks verdacht ziet. En die chauffeur, die Roger, tussen de gangen, ziet hem door ineens ene op handen en voeten kruipen. Hij zegt dat wel, wat zei je daar aan het doen? Dan zegt hem, chauffeur, ik ben mijn prukske kwijt, zegt hem. En ik dacht twee keer dat ik het gevonden had. Maar dat was met een middenstrepje. En dat van mij is met een zijstrepje.

0: Thuis, op het werk of in de auto? Je zingt ze mee, de hits van eigen bodem, op VBRO. VBRO.
1: Een bankstje aan stelende en een koppeldel op te dromen. Kiekende naar de zwoontjes en het groene van de bomen. Luchtkastelen bouwende in een sprookjesland. Wordt dat geluk te rapen, ligt ik ga scheppen met je hand. Dromen langs de lente, in de lente van je leven. Dromen van ons schone, dat dat leven je kan geven. De wereld is niet groot genoeg voor een gelukkig poor. De lente van de liefde, dat is wonderboor. Een bankstje aan stelende en een schone zomeravond. Een koppeltje met de kinders die al lopen en al dravend. De zwoontjes doen verschieten met een lach al hier op door. En doeders die stond te dromen en te kieken om elkaar. De zomer van de liefde is de bloeitijd in je leven. De dromen van de lente in de zomer vormgegeven. Je vrouwtje en de kinders maken dat je gelukkig zit. Dromen aan stillende in de zomertijd. Een bankstje aan stillende, de bloren vol van de bomen. En twee goede patatertjes zitten stelletjes te dromen. De lente en de zomer van de liefde, och, dat is weg. De kinderen zijn getrouwd en gingen een dreigen weg. Nu zien ze weer alleen, och, zijn hier de met te geven. En de eenzaamheid kan zeer doen in de herfst van je leven. Je vraagt je nog waarom,

angstje aan het ellende. De winter doet zijn beste. Een ventje sluffert trager en alleen langs de vesten. Voor hem zie lente en zomer en de herfst al gepasseerd. Voor het ventje is de winter van het leven arriveerd. Zijn vrouwtje is gestorven, is alleen overgebleven. En dat is voor een mens de winter van de liefde in het leven. Je hebt van hier geen waarde meer. Je ziet nu alles kwijt. Je kunt nog zuster dromen in de winter. Dit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

0: Vas a capa.
1: Brechgeveren, uitvervlogen dit, spelen door je hoofd,

aan de helden. Ventje was niet rood, je lette op de velo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef kende goed,

Dat is uiteraard de overbekende evergreen Lily Marleen, die gebruikt wordt voor dit nieuwe singeltje van Benny Scott in een productie en in een arrangement van Patrick Hamilton en diens vader Robert de Ketelare, die speelt ook mee op het accordeon in dit nieuwe nummer van Benny Scott. Jawel, zijn 43ste single moet het zijn. Intussen, hij voegt er dus inderdaad nog eentje aan toe, maar zoals hij er wel bij zegt, zijn allerlaatste. Je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be. Over onze Brugse keppen van deze week, die Brugse figuren van Benny Scott.

0: Wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
5: Wat zou ik doen in een wereld zo...
4: Gino Di Lucas en ook nog Danny.

0: dinershow op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

dat de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit. Blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthalen-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

maandagvoormiddag die loopt alweer op zijn laatste benen. We gaan naar de middag toe. Zometeen presenteert de VBRO nieuwsredactie haar allereerste middagnieuws van deze 28e september. En VBRO's Rudy Meinsen, maandagse VBRO Radioclub. Al zou een aflevering van de zomergroetjes misschien niet misstaan vandaag en dan vooral morgen en de volgende dagen van deze werkweek 40, waarop zomerse toestanden verwacht worden. Maar enfin, het is de VBRO Radioclub die Rudy als lunch samen aan je presenteert straks na het middagnieuws van 12 uur. Voor straks wens ik je een smakelijke maaltijd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Altijd schone

0: De typische sounds van UB40 vandaag op deze maandag om te openen en Cherry Oh Baby.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ik wens u een fijne middag. Het is maandag vandaag, ja. Ik weet het. Zeg maar niets meer. Maandag, dat betekent uiteraard start van een nieuwe werkweek, zoals je weet. En wij werken ook weer meer dan dit uurtje over de middag, mocht u eventueel daaraan twijfelen. Maar de radioclub is 1 uur on-air tussen 12 en 1 hier bij VWRO. Dat is vandaag op deze 28e niet anders. We hebben zoals altijd een gast over de middag in Voor het Voetlicht. Dat is vandaag Danny Fabri. En die komt straks vertellen over dat liedje die we nog kennen uit 1989. Ça, c'est la vie.
3: Dit is de Radioclub.

Vinti Di Mare werd een vriend voor het leven. En vrienden zijn ze blijkbaar al een hele tijd. Erik Vlenders samen met Hugo Sigal en hun nieuwe single die we vandaag met plezier nog eens draaiden. Je luistert VBRO. Dit is de

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het ook zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er weinig, tot zelfs helemaal niet aan te pas. En er is ook dan kans dat er hier en daar alles wat regen of een bui opduikt. Dat zou ook dan best een onweerachtige bui kunnen zijn. Vooral dicht bij de kust is die kans op een klap onweer zeker niet uitgesloten. Temperaturen, ja, die zijn toch een stuk lager, 18 à 19 graden. Het is niet dat we in heel koude lucht zitten, maar door die wolken wordt die temperatuur niet echt geforceerd en blijven we op die 18, 19 graden zitten als maximale waardes. Daarbij staat ook een koelere wind uit de noordoostelijke richting, hoewel het met die wind wel meevalt. Veel meer dan zwak zal die wind niet waaien. Ook vanavond en vannacht blijft de kans op een bui aanwezig, zeker aan de kust. Moeten we blijvend rekening houden met mogelijk ook dan zelfs een onweerachtige bui die kan opduiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Allee, iedereen aan tafel, me gaan de soep het scheppen. Smakelijk en zie dat je in de mondje niet verbrand, mensen.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: De reden van het drama is nog niet bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Met onze artiest van vandaag in deze Voor het voetlicht zitten we in de beginjaren van 10 om te zien. Danny Fabry had er toen een dikke hit met Ça c'est la vie. En vandaag vertelt hij nog eens het verhaal bij het liedje.
2: Ja, Ça c'est la vie, dat was ook een van mijn nummer 1 hits in 10 om te zien. En dat, toch in feite, laten we zeggen, nu noemen ze dat al een oldie. Ja. Maar ja, iedereen kent dat nummer natuurlijk. Hè. Het is ook een uptime nummer, een geweldig nummer vind ik. Je begint dat te zingen op het podium en iedereen doet mee. Ja. Dus hè, ça c'est la vie, zo is het leven. Enfin, dat past wel goed bij mij, vind ik. Uh-huh. Maar dat zijn twee jongens die dat voor mij gemaakt hebben. En het waren twee gebroeders. En die mannen, die zijn niet de eerste, de beste, want die hebben ook een nummer van Michael Jackson gemaakt.
1: Nee.
2: Ja, echt waar. Maar dat is dan in een proces gekomen en honderden genee. Maar toch, die zijn toch internationaal bekend, die mannen.
1: Zijn het Vlamingen?
2: Ja, het zijn Vlamingen. Ah. Ja, het zijn twee broers. En ze zijn van kort van mijn streek, van tegen Aarschot of zoiets. Ja, die stelde me dat stukje voor, dat nummerke voor. En ik vond dat direct goed, dus we hebben dat opgenomen. Dat is toch wel een van mijn grootste hits geworden, ja, denk ik.
1: Is dat dan ja of nee?
2: Ja, dus ben ik wel zo, ik hoor een nummer en dan zeg ik, dat moet ik hebben, dat is goed. Maar ik kan ook direct zeggen nee, of dat twijfel ik over, of dat is... Allee, het moet toch altijd ergens...
1: Een klik zijn.
2: Ja, zoals je nu ziet, iedereen neemt covers op. Hè. Mm-hmm. Dus ik weet nog goed, als ik daarmee begon, met een cover, ik spreek nu van 40 jaar geleden. Eerst begon ik met nieuwe nummers allemaal, dan begon ik zoals een cover. Ik had in de tijd nog opgenomen, Ik mis je. Mm-hmm. Ma Fama van Sacha Distel. En dan zei ze ook, maar dat is een cover. Ja. Maar als ik nu zie, ik kan geen enkele artiest opnoemen die geen cover opneemt. Ze doen het allemaal
1: hè. Ja.
2: En daarmee ga ik nu mijn volgende single een nieuwe nummer opnemen.
1: Oké, fijn. Maar goed, die Ça c'est la vie, je had er ook een bepaalde beweging bij op het podium. Ik herinner me nog, dan ga je arm...
2: Klopt, rechts omhoog.
1: Rechts omhoog, hè. Ja.
2: Ja, en dat was ook zoiets. Deed dat dan ook, en dan zo met in de meeste... En zo, alle deken ook zo een speciaal... Ja, dat deden ze nog niet veel op televisie. Nee, en iedereen deed dat mee natuurlijk, en dat komt heel goed over op televisie. Hè.
1: Ja,
2: dat was een beetje de stijl. Zoals ik nu, als ik optreed ook, nu roep ik ook al op het podium, als ik ook kom, hallo! Dus heel de zaal kent dat. En dat is Danny Fabry. Hè.
1: Ja, dat weet dus dat jij er bent natuurlijk. Ja. Hè. Dat stond trouwens, destijds bij Tien om te zien, ook een dametje met een synthesizer. En die, ik herinner me, die was zo'n beetje verlegen eigenlijk. Hè.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan deed ze ook zo met die arm mee, terwijl jij, dat vond ik eigenlijk leuk om te zien.
2: Ja, dat was ook zo. In het begin was dat raar voor ons ook als Vlaams artiest op tv komen. Dat was, ik kwam niet veel op tv. Nee, hè? Dus ik had een paar keren op de Vlaamse televisie, maar dat was niet zoveel natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En dat is ook nog allemaal nieuw voor de Vlaamse artiesten.
1: Dus je moest dan mensen zoeken?
2: Die dat wou doen en wilden doen.
1: Ja, wilden doen ook, natuurlijk. Ook Maar goed, een kreet die nog iedereen kent en nog lang zal kennen, denk ik. Hè? En een liedje die jij ongetwijfeld nog altijd zingt ook. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat moet er tussen zitten. Ja.
1: Anders ben je niet geweest, hè?
2: Nee, dat is zoiets. Ik zal het zeggen altijd, bijvoorbeeld als Wiltura, dan zeggen de mensen, ik ben zo eenzaam zonder jou, dan moet die man zingen.
1: Hè. Ja, wil of niet?
2: Nee, want als hij hem dan niet gezongen heeft, dan zeg je, maar dat heeft hem nog niet gezongen. Dus dat is bij mij hetzelfde. Dus ik heb zo bepaalde hits die ik gemaakt heb, die moeten ertussen zitten. Hè.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen. Zat die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond vannacht nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

VWRO op maandag met Jerry D. Wood uit Brugge. Wijlen Jerry en It's So Hard to Believe. En ik kijk naar de klok en zie dat 1 uur dichterbij komt. Dus dat wil zeggen dat we eruit moeten, beste mensen. Maar blijf vooral de hele dag bij VWRO, want we maken het zoals elke dag heel erg gezellig met de fijnste muziek. Heel graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: on top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: De Brugse Radio.

0: VBRO.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
2: Just another one. Nadia.

In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.

zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moeten we vandaag veel wolken verdragen. De zon krijgt het heel erg moeilijk, komt er weinig of zelfs niet aan te pas. En verspreid doorheen de dag zijn er perioden mogelijk met wat regen of een aantal buien. Vanochtend vroeg al trokken er een aantal door de provincie. En ook later vandaag moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerdere verwachtingen. Zat die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en in het grote radioarchief vinden we van alles wat van pop naar rock naar levenslied. En als we in Vlaanderen kijken, is er één dame die er met kop en schouders bovenuit steekt als het gaat over het levenslied. Niet waar, Eddy Govert?
4: Ja, klopt helemaal, Nico. Dan denk ik meteen aan Tina Rosita. Ik heb het dikwijls gezegd in onze programma's, de enige echte vertegenwoordigster van het levenslied hier in Vlaanderen. Want iedereen zingt maar ja, over de liefde en over toestanden enzovoort, positief of negatief, maar zij zingt liedjes een beetje in de stijl van zangeres zonder naam.
3: Eddy Govert, je mag liegen en je mag bedriegen, maar niet met mij. Meen je dat nu?
4: Ik weet niet of ik daar bevestigend moet op antwoorden. Maar Tina Rosita heeft er wel een liedje over gemaakt, hè?
3: Het heet trouwens ook Maar Niet Met Mij. Het komt uit 1984.
4: Doen we denken feitelijk Moni Wamaai van Antwerpen, hè?
3: Maar dit is veel beter, hoor.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
5: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Leverliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het ook zwaar bewolkt tot betrokken. De zon komt er weinig, tot zelfs helemaal niet aan te pas. En er is ook dan kans dat er hier en daar alles wat regen of een bui opduikt. Dat zou ook dan best een onweerachtige bui kunnen zijn. Vooral dicht bij de kust is die kans op een klap onweer zeker niet uitgesloten. Temperaturen, ja, die zijn toch een stuk lager, 18 à 19 graden. Het is niet dat we in heel koude lucht zitten, maar door die wolken wordt die temperatuur niet echt geforceerd en blijven we op die 18, 19 graden zitten als maximale waardes. Daarbij staat ook een koelere wind uit de noordoostelijke richting, hoewel het met die wind wel meevalt. Veel meer dan zwak zal die wind niet waaien. Ook vanavond en vannacht blijft de kans op een bui aanwezig, zeker aan de kust moeten we blijvend rekening houden met mogelijk, ook dan zelfs, een onweerachtige bui die kan opduiken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven over blijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het centrum van Avelheim heeft een Porsche gisteravond een enorme ravage aangericht. De wagen botste er tegen de vitrine van vastgoedkantoor Century 21, reed daarna naar de overkant van de straat en eindigde in de ingang van de Carrefour Market. De bestuurder stapte uit en vluchtte weg. De politie onderzoekte wie er achter het stuur zat en hoe het ongeval kon gebeuren. Voor het Hof van Assize in Brugge gaat vandaag het proces tegen Chris van Haverbeke uit Waardamme verder. De 48-jarige landbouwer bekende dat hij op 16 november 2022 zijn dochters van 8 en 5 jaar om het leven bracht. Hij ontkent dat hij ook hun moeder wilde doden door met de elektriciteitskast te knoeien. Vandaag komen onder meer de wetsdokter en de psychiater aan het woord. Zij moeten uitleg geven over hun vaststellingen en over het profiel van de beschuldigde. In Wervik stopt de Koninklijke Schuttersgilde Sint Barbara eind dit jaar definitief. De vereniging werd opgericht in 1450 en bestaat ondertussen 576 jaar. Daarmee is ze vrijwel zeker de oudste vereniging van Wervik. De beslissing om te stoppen werd volgens de gilde uit noodzaak genomen. De leden spreken van een pijnlijke keuze. Oostende krijgt een prominente plaats in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Mijn Restaurant. Clemence van den Broeke, 23, en de 34-jarige Bahir Jabbar Hiel vertegenwoordigen West-Vlaanderen en hopen de wedstrijd te winnen. Ook in de slimste mens ter wereld is West-Vlaanderen goed vertegenwoordigd. Onder andere acteur Rick Verheijen, chocolatier Dominique Persone, badmintonspeelster Julie Delru, journalist Sarah van Deurzen, hoofdredacteur Bert Bultink en Gala Rommelare nemen deel. En we eindigen met een opvallend huwelijkscadeau uit Dadizelen. Vrienden van het pasgetrouwde koppel Jens de Blauwe en Lien Stasis hebben in hun tuin een volledige bierkapel gebouwd. De constructie trok zaterdagmiddag meteen de aandacht. Een jeugdvereniging uit Wevelgem kwam toevallig langs tijdens een opdracht waarbij verschillende meisjes als nonnetjes verkleed waren. Zo kreeg de bierkapel onmiddellijk een passend bezoek.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: nostra capa.
1: Brechtsche Vieren, uit vervlogen dit, spelen door je hoofd,

zin was het liedje was gedaan. Al wandelend weggegaan, al wandelend

een zirtje met zijn palmtaksjes hing van de stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sinterklaas. Van 's nachts vroeg

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge-studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor €39 krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' Woordentas, rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden, wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzer de verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar, maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De beste muziek voor het Brugse omland. Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele

Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n 94 euro en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

komende dagen krijgen we een beetje van alles wat. Op dinsdag bijvoorbeeld komen we aan de zachte kant van een front terecht. En daarmee wordt het dan een vrij zonnige tot zonnige dag. Met aanvoer van zeer warme lucht uit een zuidelijke richting. De temperaturen kunnen echt wel fors omhoog en halen gemakkelijk waardes van rond een 25 graden of zoals meer landinwaarts. Aan zee zitten we daarbij rond een graad of 23. Later op de dag geleidelijk wat meer wolken en mogelijk dan toch ook weer een onweerachtige bui. En zeker ook in de nacht naar woensdag kunnen er buien vallen. Woensdag overdag zitten we dan met een front weer dicht in de buurt. Veel wolken. De zon krijgt het weer erg moeilijk en er zijn perioden met regen en of buien. En er kan zelfs vrij veel neerslag gaan vallen. Temperaturen zitten toch nog vooraan de 20 graden. Maar de warmste dag is voor onze regio duidelijk weggelegd voor de dinsdag. Donderdag en de dagen daarna wordt het dan minder warm, maar we halen nog wel 20 graden met een mix van wolken en opklaringen. Het wordt dan wel weer overwegend of zelfs weer volledig droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aarstruck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor €39 krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' Woordentas, rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden, wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzerde verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar. Maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerlegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
2: Wat zou ik doen?
1: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd.

een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden. En dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond, vannacht, nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden. Dus dat is wel goed, maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Half Rond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge-studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kW voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor €39 krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzer de verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar. Maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een bui of eens wat regen. Vooral de kustregio blijft er gevoelig voor, hoewel we ook zeker elders niet kunnen uitsluiten dat er eventueel een bui of wat regen aan te pas komt. Dat kan best een onweerachtig exemplaar zijn, zeker aan zee. En ook in de noordwestelijke helft van de provincie moet je rekening houden dat er eventueel een onweerachtige bui kan opduiken. De temperaturen die blijven dan weer heel erg zacht. Haalden we overdag maar een 18, 19 graden, zullen we vanavond en vannacht met hoge minima blijven zitten. Die komen dan niet onder de 16, 17 graden uit, waarbij we dus heel erg zachte temperaturen kunnen noteren. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuidoostelijke richting en voert tegen de ochtend nog warmere lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat een

Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crockey Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

We zitten voor een aantal wisselvallige en vooral ook afwisselende dagen. Vandaag bijvoorbeeld is toch wel een stuk minder dan het er eerder vorige week naar uitzag dat deze week zou gaan beginnen. We zitten geplaagd met een storing. Een storing die in de buurt blijft haperen. En die storing die vormt eigenlijk de scheidingslijn tussen heel warme lucht ten zuiden van ons en minder warme lucht die ten noorden daarvan zit. Als gevolg daarvan moet je rekening houden dat er hier of daar wel eens een bui zou kunnen voorkomen of wat regen. Dat zou best zelfs een felle bui kunnen zijn, mogelijk zelfs met een klap onweer erbij. Dat de temperaturen daardoor lager blijven, dat zal wel niemand verwonderen. Door die wolken moeten we tevreden zijn met een 18 à 19 graden en dat is toch wel een stuk minder dan in eerder verwachtingen zat. Die 20 zullen we vandaag echt niet neerzetten. Vanavond vannacht nog meer kans op buien en of regen. Zelfs een onweerachtige bui blijft mogelijk zeker aan de kust. Bij temperaturen die er wel vrij hoog blijven zitten, 16, 17 graden, dus dat is wel goed. Maar die kans op neerslag blijft bestaan. Tegen de ochtend wordt het dan zeker droog, met morgen dan aanvoer van veel warmere lucht. Temperaturen schieten omhoog, 25 graden landinwaarts, 23 aan zee, met veel zon erbij. Hoewel die zon het later ook wel weer moeilijker krijgt en in de nacht naar woensdag al een bui zou kunnen vallen. Zelfs ook weer een onweerachtige bui. Woensdag overdag zouden er wel eens veel buien kunnen zijn en die kunnen vrij veel neerslag brengen. Onweerachtige buien met temperaturen die dan nog vooraan de 20 graden zitten. Maar het is toch dinsdag dat de warmste dag in onze regio zal vallen. Vanaf donderdag dan weer minder warm, maar nog altijd 20 graden. Met meestal weer droge omstandigheden erbij. En dat zou dan zeker al tot en met het weekend kunnen aanhouden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar Belgische bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crockey Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Andries heeft projectontwikkelaar Kaap een vergunning aangevraagd om het pannenhuis te slopen en er 128 studentenkamers te bouwen. Het voormalige hotel op de hoek van de Hoge Weg, Zandstraat en Gistelse Steenweg zou plaatsmaken voor een gebouw van 3 tot 4 bouwlagen met leefgroepen, een conciërge studio, een binnentuin en 174 fietsplaatsen. Hoewel de meeste monumentale bomen behouden blijven, moeten er ook 24 worden geveld. Tijdens een buurtmoment maakten bewoners duidelijk dat ze zich zullen verzetten. Ze vinden het project te groot voor de wijk, vrezen inkijk en betreuren de mogelijke sloop van een pand dat op de erfgoedinventaris staat. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 oktober en verschillende buren bereiden een bezwaarschrift voor. Aan afrit 19 van de A11 E34 in Zeebrugge is officieel Aars Truck Plaza geopend, een van de meest complete vrachtwagenparkings van het land. De Zeeuwse Aarsgroep bundelt er tank- en laadfaciliteiten, horeca, een ruime shop, een bakkerij en een beveiligde parking met 130 plaatsen. Chauffeurs krijgen er modern sanitair met gescheiden douches en toiletten. De truckstop kwam er via een concessie van Port of Antwerp Bruges en moet een antwoord bieden op de groeiende vraag naar veilige voorzieningen in de havenregio. Daar was al jaren vraag naar. Dankzij de ligging vlakbij de autosnelweg vormt de site een ideale uitvalsbasis voor internationaal transport. Er zijn ook hoge snelheidsbrandstofpompen en ultrasnelle laadpunten tot 800 kilowatt voor elektrische trucks. In het praktijkrestaurant Vuur van de Elementschool in Brugge pruttelen de potten weer alsof het nooit zomer is geweest. De leerlingen van de richting Food hebben hun nieuwe thuis gevonden in Fox Flambé in de Ezelstraat, waar ze elke vrijdagmiddag een gastronomische lunch serveren onder begeleiding van 2 chefs. Vuur moest vorig jaar verhuizen, maar vond via een tijdelijke oplossing bij Tijd Pressé nu een definitieve plek. September en oktober zijn topmaanden voor een afwisselend menu, volledig door de leerlingen bereid. Voor 39 euro krijgen gasten een rijkelijk menu en kan er worden genoten tussen 12 en 13 uur. Element blijft inzetten op praktijkgericht onderwijs voor jongeren met een socio-emotionele kwetsbaarheid. Brugge krijgt een uitzonderlijk stuk taalerfgoed in handen. De unieke gevangeniskopie van Guido Gezelles' woordentas rond 1900 in het grootste geheim overgeschreven door gedetineerden wordt voortaan bewaard in het Guido Gezelles-archief. Het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden schenkt het volledige corpus aan de stad, zodat het naast het originele materiaal kan worden ondergebracht. De woordentas geldt als een Vlaams topstuk en biedt onderzoekers een zeldzame inkijk in de Zuid-Nederlandse volkstaal en in het gevangenisleven van ruim een eeuw geleden, dankzij persoonlijke boodschappen die gevangenen op de fiches achterlieten. En tot slot nog een leuke uittip. In domein Bijsbroek zijn de Pinkies terug. De hele maand oktober kunnen gezinnen er een gratis bewegwijzer de verhalentocht volgen, waarin kinderen de wereld ontdekken van piepkleine mini-mensjes die in vogelkastjes en insectenhotels wonen. Langs de route kunnen bezoekers met een smartphone of zaklamp in de huisjes schijnen en via QR-codes stukjes van het verhaal beluisteren, met onder meer de stem van actrice Joke Emmers. De tocht is 2 kilometer lang en richt zich op kinderen van 2,5 tot 11 jaar. Maar iedereen kan meewandelen. De Pinkies wandeling maakt deel uit van het Brugse buitenspeeljaar en loopt ook tijdens de Week van het Bos. Vertrekken kan vrij aan de Bijsbroekdreef.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
6: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
5: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
7: De Brugse Radio.

De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Gedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingenen in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers.

Tot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook één duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het derde weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen in een wereld?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
4: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Beverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: De Brugse Radio.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij Namen, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Brugge zijn twee vechtpartijen geweest waarbij tientallen jongeren zijn betrokken. De groepen verzamelden na schooltijd en zochten elkaar na de eerste politieinterventie gewoon opnieuw op. Er zijn geen wapens gebruikt en uiteindelijk raakte niemand gewond. Wellicht was het conflict al op school ontstaan. De politie voert een onderzoek naar de aanleiding van het massale gevecht. Er zijn 95 jobs in gevaar bij bouwmaterialenproducent Eternit in Kapel op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het bedrijf start een procedure op voor collectief ontslag voor een kwart van het personeel. Eternit zegt dat ze door de hoge productiekost niet op kunnen tegen concurrenten uit het buitenland. Moederbedrijf Etex wil de vestiging wel openhouden en een duidelijke toekomstvisie bieden aan de resterende personeelsleden, een kleine 300. De man uit Charleroi die was opgepakt in het onderzoek naar de dood van vader en zoon Brigou in Onet bij name, is nu ook aangehouden voor de verkoop van verdovende middelen. Het gaat om een man van 25. Die zou op de dag van de verdwijning een drugdeal gesloten hebben met de vader. Zijn verdere rol in de zaak moet nog blijken in het onderzoek. De beide lichamen zijn eind augustus gevonden, vlakbij de plek waar ze twee maanden eerder voor het laatst waren gezien. De geplande onderzoekscampus Bioscape Antwerpen in Edegem komt er definitief niet. Nu de vergunning vernietigd is door de mogelijke impact op de mobiliteit, trekken de investeerders zich terug. Het project van een kleine 14 miljoen euro moest biotech- en farmabedrijven samenbrengen met de Antwerpse Universiteit en het Universitair Ziekenhuis. Zij spreken van een zware tegenvaller voor het biomedische onderzoek. Het project moest ook 500 voltijdse jobs opleveren. En in het wielrennen verlaat Jordi Meus Red Bull Bora Hansgrohe en tekent een contract tot eind 2028 bij Lille Trek. Daar zal hij wellicht ook veel spurten moeten aantrekken voor Jonathan Milan. Meus is 28. 3 jaar geleden won hij de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt en droog, maar aan zee kunnen buien vallen. Daarna begint de dag met wat mist, maar al snel komt de zon erdoor en stuwt het kwik naar 25 tot 29 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Dagstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lek of dat met alles gaat. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog sommige groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niks aan doen. De tijd blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun droeders in der tijd ook hebben gedaan. Meestje is je schone. Je noos echt je blinkt boven het maagdelijk wet van je trouwkleed. Tje, je ziet nu de bruid liggen of dat ze zijn. Waar is het dit? Kan je in de wiegen weten liggen? Kan je nog je tutte gegeven als je bladen? Kan je weten rondkruipen? Je eerste stapjes doen? Je eerste communie naar school gewoon? Kan zelfs gezwegelijk vermoord op je zaal stond vreemd in een donker hoekje links of rechts? En nu trouw je. Och ja, dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lek of dat met alles gooit. Ze groeien en ze bloeien, lekker roze knop. Ze worden nog sommige groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijd, dat blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tijd ook hebben gedaan. Lustert, we mogen geen steen smieten, maar ook al zo geweest. Om het 10 jaar waren, toen keek mijn papa let naar God. Papa kost alles, papa west alles. Om het 20 jaar waren, zei me, hoppaka, papa ervan. Papa is ouderwets. Dat is nu een heel andere tijd, papa kent er niet meer dolle van. Om het 30 jaar waren, zei me, ik zou het wel doen, maar ik kan toch eerst een keer met papa klappen, hè. Mijn papa heeft toch meer ondervindingen. En om 40 jaar waren, toen zei me, papa is veel te vroeg gestorven. Want papa kost alles en papa wist alles. Ook onze eigen kinderen zeggen, zuster hetzelfde. Dakstjes worden bomen. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lek of dat met alles goed. Ze groeien en ze bloeien. Lekker roze knop. Ze worden nog sommige groter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tijd blijft niet stellen staan. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun droeders in de tijd ook aangeven.